0: Radio. Il est 11h.
1: Ho Heron, Numadona Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibe, Yaho Suzangbe, Do Gaoro Pome, Do Pip Radio Dji.
2: Numakadona Inji Djeto, Boka Ale Akpo Dji Djewe, Sebo Mo, Botere Dji, Watimenumi, Bomina Doyen Nui, Dotun Bezoli Zundo, Begleta Fisinu, Iwawe, Gan koko nou bobo. Mi kwa jinjan yin dekan. Razak Moussa. Nasis dotin. Kouton nou sin kan amen. Ali yorok bolo.

0: pesato miwa don we mino wa kwa so kwe miton lepo gesi do bip radio di miwa so te miton men do bip radio di yo mino mle mwye mina dojela jona no miye eyi mon hon mi sekwa a jok basa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon hon ton leke no mi no no kan yi a jok miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.